0: Nieuws.
1: Bij de grootschalige politieactie in het Nederlandse Overasselt zijn minstens 2 Belgen gearresteerd. Er zijn in totaal 34 verdachten opgepakt. De chaos begon gisterochtend vroeg toen 30 gewapende mannen een 51-jarige bewaker doodschoten bij een boerderij. De gealarmeerde politie werd bij aankomst meteen onder vuur genomen, waarbij 2 agenten gewond raakten. De politieactie zou gisteravond laat nog aan de gang zijn geweest. Buurtbewoners moesten verplicht binnenblijven omdat er nog mogelijk gewapende verdachten rondliepen. Koningin Mette Marit van Noorwegen ligt opnieuw in het ziekenhuis en ze kampt met zware complicaties na haar longtransplantatie van afgelopen juni. Haar echtgenoot, de nieuwe koning Haakon, bracht haar zelf met de auto weg. Dat gebeurde opvallend genoeg amper een paar uur na zijn eigen eedaflegging in het parlement. Een plechtigheid die Mette Marit door haar zwakke gezondheid al moest missen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende doelwitten bestookt in Iran. Volgens Washington gaat het om een vergelding voor Iraanse aanvallen op Amerikaanse soldaten en op schepen in de strategische staat van Hormuz. De Iraanse staatsmedia maken melding van meerdere explosies in het zuiden van het land. Het regime in Teheran waarschuwt Amerika dat de aanvallen niet ongestraft zullen blijven. De 60-jarige man uit Ninove, die donderdag in een coma belandde na een aanval door Aziatische horenaars, is overleden, meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg ter plaatse een hartstilstand. Nadat de artsen hem eerder al hersendood verklaarden, is hij dus nu bezweken aan zijn verwondingen. Op Waregem-Koersen is een paard gewond geraakt tijdens een race. Het dier zakte door de benen en liep een verstuiking op. Volgens dierenrechtenorganisatie Gaia hoeft het paard gelukkig niet te worden afgemaakt, al is zijn sportcarrière wel definitief voorbij. Na het drama van vorig jaar, toen 2 paarden stierven, greep de organisatie nochtans hard in. Om de veiligheid te verhogen kwamen er dit jaar onder meer strengere controles en stonden er minder paarden aan de start.
0: Radio
1: We beginnen in het westen met regen, in de rest van het land starten we met zon, daarna meer wolken, blijft droog, 21 graden. Donderdag en vrijdag af en toe lichte regen bij een zachtere 23 graden.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Davidsfonds Meulebeke heeft het nieuwe cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. De vereniging pakt uit met een brede waaier aan activiteiten waarin theater, muziek, lokale geschiedenis en maatschappelijke thema's centraal staan. Het aanbod richt zich uitdrukkelijk niet alleen tot leden, want ook wie niet is aangesloten, kan deelnemen aan de evenementen. De Marnix Ring Roeselare Tielt de Blauwvoet ondersteunt in 2026 opnieuw OKAN-initiatieven. Twee projecten kregen een financiële duw in de rug. Het VTI Roeselare ontving 1250 euro. Vrije Basisschool Nieuwland Tielt kreeg 2500 euro. De twee cheques werden overhandigd tijdens het jaarlijkse zomerfeest van de serviceclub. Op zaterdag 19 september vindt een grote zwerfvuilactie plaats in de buurt De Paanders in Meulebeke. Er wordt verzameld aan de school in De Paanderstraat. Daar ontvangen deelnemers het nodige materiaal om aan de slag te gaan. Om 11:30 wordt de actie gezamenlijk afgesloten met een drankje en een broodje. Verenigingen, groepen en scholen die voldoen aan de voorwaarden kunnen bij deelname een subsidie aanvragen. Donderdag komt de gemeenteraad van Oost-Rozebeke opnieuw samen. Op de agenda staan onder meer de goedkeuring van de politiedotatie voor 2027, de aanvaarding van de aankoop van enkele gronden en twee toezichtbeslissingen van de gouverneur naar aanleiding van klachten. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Beginnend westen met regen, in de rest van het land starten we met zon, daarna meer wolken, blijft droog, 21 graden. Donderdag en vrijdag af en toe lichte regen bij een zachtere 23 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Nieuws. Bij de grootschalige politieactie in het Nederlandse Overasselt zijn minstens 2 Belgen gearresteerd. Er zijn in totaal 34 verdachten opgepakt. De chaos begon gisterochtend vroeg toen 30 gewapende mannen een 51-jarige bewaker doodschoten bij een boerderij. De gealarmeerde politie werd bij aankomst meteen onder vuur genomen, waarbij 2 agenten gewond raakten. De politieactie zou gisteravond laat nog aan de gang zijn geweest. Buurtbewoners moesten verplicht binnenblijven omdat er nog mogelijk gewapende verdachten rondliepen. Koningin Mette Marit van Noorwegen ligt opnieuw in het ziekenhuis en ze kampt met zware complicaties na haar longtransplantatie van afgelopen juni. Haar echtgenoot, de nieuwe koning Haakon, bracht haar zelf met de auto weg. Dat gebeurde opvallend genoeg amper een paar uur na zijn eigen eetaflegging in het parlement. Een plechtigheid die Mette Marit door haar zwakke gezondheid al moest missen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende doelwitten bestookt in Iran. Volgens Washington gaat het om een vergelding voor Iraanse aanvallen op Amerikaanse soldaten en op schepen in de strategische staat van Hormuz. De Iraanse staatsmedia maken melding van meerdere explosies in het zuiden van het land. Het regime in Teheran waarschuwt Amerika dat de aanvallen niet ongestraft zullen blijven. De 60-jarige man uit Ninove, die donderdag in een coma belandde na een aanval door Aziatische horenaars, is overleden, meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg ter plaatse een hartstilstand. Nadat de artsen hem eerder al hersendood verklaarden, is hij dus nu bezweken aan zijn verwondingen. Op Waregem-Koersen is een paard gewond geraakt tijdens een race. Het dier zakte door de benen en liep een verstuiking op. Volgens dierenrechtenorganisatie Gaia hoeft het paard gelukkig niet te worden afgemaakt, al is zijn sportcarrière wel definitief voorbij. Na het drama van vorig jaar, toen 2 paarden stierven, greep de organisatie nochtans hard in. Om de veiligheid te verhogen kwamen er dit jaar onder meer strengere controles en stonden er minder paarden aan de start. Radio We beginnen het westen met regen, in de rest van het land starten we met zon, daarna meer wolken, blijft droog, 21 graden. Donderdag en vrijdag af en toe lichte regen bij een zachtere 23 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: De zonnigste muziek.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Vandaag beginnen we aan de laatste 120 dagen van het jaar. Zoals elke weekdag kan je op dit uur meereizen in de teletijdmachine. Op 2 september 1990 wordt Rudy Danens uit Deinze wereldkampioen op de weg. In datzelfde jaar, 1990, was Rudy Danens tweede in de Ronde van Vlaanderen en vierde in Luik, Bastenaken-Luik. Wegens hartproblemen moest hij 2 jaar later, in 1992, stoppen met wielrennen. Zoals bekend verongelukte Rudy Danens 6 jaar later, in 1998, op de E40 op weg naar Eurosport, waar hij co-commentator was voor de Ronde van Vlaanderen. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis in Aalst. In 1915 ontdekken 2 boomsnoeiers in het bos in de buurt van Taanwijs in Beernem het begraven lichaam van baron Henri Dudequin d'Acot. Hij was 3 maanden geleden spoorloos verdwenen uit zijn kasteel in Ruddervoorde. Het was de eerste van de 6 moorden van Beernem tussen 1915 en 1944. Eind mei 1915 werd de baron 's nachts om 2:30 door 3 Duitse soldaten uit zijn bed gehaald met de smoes dat de Duitse opperbevelhebber in Tielt de baron dringend wou spreken. Maar het zou ook kunnen dat de baron werd vermoord op vraag van zijn vrouw, omdat die een passionele relatie had met de Beernemse burgemeester Etienne de Vrière. De baron werd in de rug geschoten en levend begraven. 4 dagen lang, van 2 september tot en met 5 september 1666, wordt Londen door een brand voor 80% verwoest. Vandaag dus 360 jaar geleden. Het vuur ontstond 's nachts bij de bakker in de Pudding Lane. Hij haalde de burgemeester erbij, maar die onderschatte de brand compleet. "A woman might piss it out," was zijn antwoord, en hij kroop terug in zijn bed. Tussen de 70 en de 80.000 houten huizen in smalle straten gingen in de vlammen op. De temperatuur liep op tot 1250 graden Celsius. St. Paul's Cathedral, toen nog met een spits, ging tegen de vlakte. Officieel waren er maar 6 doden. Er waren wel veel meer doden, maar in 1666 werden in Londen de armen en de middenklasse nog niet geregistreerd. Op 2 september 1968 overlijdt Ernest Klaas. Hij was de schrijver van De Witte. De zwart-witfilm van De Witte was trouwens de eerste langspeelfilm in ons land in 1934. In 1980 maakte Rob de Hert een kleurenversie. De Witte was ook één van de hoofdfiguren in de tv-serie Wij, Heren van Zichem. Hoewel dat scenario eigenlijk een samensmelting was van 3 verhalen van Ernest Klaas. Namelijk De Witte, Het leven van Herman Koenen en Het kosthuis van Fien Janssens. Ernest Klaas studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit in Leuven. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd hij beschuldigd van collaboratie en werd hij 3 maanden opgesloten in de gevangenis van Sint-Gilles. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken. Ernest Klaas werd 82 en hij ligt begraven op het kerkhof van de abdij van Averbode. Zuid-Afrikaanse chirurg Christian Barnard overlijdt in 2001, dag op dag 25 jaar geleden. Hij deed de eerste geslaagde harttransplantatie eind 1967. In 2011 is tv-gezicht Tony Corsari overleden aan kanker, vandaag 15 jaar geleden. Hij scoorde een grote hit met Waarom zijn de bananen krom? 5 jaar geleden, vandaag in 2021, is de Griek Mikis Theodorakis overleden. Hij ging de geschiedenis in als de componist van de muziek voor de film Zorba. Op 3 september 2004 kwamen 334 kinderen en volwassenen om bij de bevrijding van de gijzeling in een school in Rusland. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Davidsfonds Meulebeke heeft het nieuwe cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. De vereniging pakt uit met een brede waaier aan activiteiten waarin theater, muziek, lokale geschiedenis en maatschappelijke thema's centraal staan. Het aanbod richt zich uitdrukkelijk niet alleen tot leden, want ook wie niet is aangesloten kan deelnemen aan de evenementen. De Marnix-ring Roeselare-Tielt, de Blauwvoet, ondersteunt in 2026 opnieuw OKAN-initiatieven. Twee projecten kregen een financiële duw in de rug. Het VTI Roeselare ontving 1250 euro. Vrije basisschool Nieuwland-Tielt kreeg 2500 euro. De twee cheques werden overhandigd tijdens het jaarlijkse zomerfeest van de serviceclub. Op zaterdag 19 september vindt een grote zwerfvuilactie plaats in de buurt De Paanders in Meulebeke. Er wordt verzameld aan de school in De Paanderstraat. Daar ontvangen deelnemers het nodige materiaal om aan de slag te gaan. Om 11:30 wordt de actie gezamenlijk afgesloten met een drankje en een broodje. Verenigingen, groepen en scholen die voldoen aan de voorwaarden kunnen bij deelname een subsidie aanvragen. Donderdag komt de gemeenteraad van Oost-Rozebeke opnieuw samen. Op de agenda staan onder meer de goedkeuring van de politiedotatie voor 2027, de aanvaarding van de aankoop van enkele gronden en twee toezichtbeslissingen van de gouverneur naar aanleiding van klachten. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Beginnen het westen met regen, in de rest van het land starten we met zon, daarna meer wolken, blijft droog, 21 graden. Donderdag en vrijdag af en toe lichte regen bij een zachtere 23 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzeelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzeelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 7 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Bij de grootschalige politieactie in het Nederlandse Overasselt zijn minstens 2 Belgen gearresteerd. Er zijn in totaal 34 verdachten opgepakt. De chaos begon gisterochtend vroeg toen 30 gewapende mannen een 51-jarige bewaker doodschoten bij een boerderij. De gealarmeerde politie werd bij aankomst meteen onder vuur genomen, waarbij 2 agenten gewond raakten. De politieactie zou gisteravond laat nog aan de gang zijn geweest. Buurtbewoners moesten verplicht binnenblijven omdat er nog mogelijk gewapende verdachten rondliepen. Koningin Mette Marit van Noorwegen ligt opnieuw in het ziekenhuis en ze kampt met zware complicaties na haar longtransplantatie van afgelopen juni. Haar echtgenoot, de nieuwe koning Haakon, bracht haar zelf met de auto weg. Dat gebeurde opvallend genoeg amper een paar uur na zijn eigen eetaflegging in het parlement. Een plechtigheid die Mette Marit door haar zwakke gezondheid al moest missen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende doelwitten bestookt in Iran. Volgens Washington gaat het om een vergelding voor Iraanse aanvallen op Amerikaanse soldaten en op schepen in de strategische staat van Hormuz. De Iraanse staatsmedia maken melding van meerdere explosies in het zuiden van het land. Het regime in Teheran waarschuwt Amerika dat de aanvallen niet ongestraft zullen blijven. De 60-jarige man uit Ninove, die donderdag in een coma belandde na een aanval door Aziatische horenaars, is overleden, meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg ter plaatse een hartstilstand. Nadat de artsen hem eerder al hersendood verklaarden, is hij dus nu bezweken aan zijn verwondingen. Op Waregem-Koersen is een paard gewond geraakt tijdens een race. Het dier zakte door de benen en liep een verstuiking op. Volgens dierenrechtenorganisatie Gaia hoeft het paard gelukkig niet te worden afgemaakt, al is zijn sportcarrière wel definitief voorbij. Na het drama van vorig jaar, toen 2 paarden stierven, greep de organisatie nochtans hard in. Om de veiligheid te verhogen kwamen er dit jaar onder meer strengere controles en stonden er minder paarden aan de start.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Begin in het westen met regen, in de rest van het land starten we met zon, daarna meer wolken, blijft droog, 21 graden. Donderdag en vrijdag af en toe lichte regen bij een zachtere 23 graden.
5: Radio Oost-West.
6: De wakkere wekker.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: nieuws. Bij de grootschalige politieactie in het Nederlandse Overasselt zijn minstens 2 Belgen gearresteerd. Er zijn in totaal 34 verdachten opgepakt. De chaos begon gisterochtend vroeg toen 30 gewapende mannen een 51-jarige bewaker doodschoten bij een boerderij. De gealarmeerde politie werd bij aankomst meteen onder vuur genomen, waarbij 2 agenten gewond raakten. De politieactie zou gisteravond laat nog aan de gang zijn geweest. Buurtbewoners moesten verplicht binnenblijven omdat er nog mogelijk gewapende verdachten rondliepen. Koningin Mette Marit van Noorwegen ligt opnieuw in het ziekenhuis. Ze kampt met zware complicaties na haar longtransplantatie van afgelopen juni. Haar echtgenoot, de nieuwe koning Haakon, bracht haar zelf met de auto weg. Dat gebeurde opvallend genoeg amper een paar uur na zijn eigen eetaflegging in het parlement. Een plechtigheid die Mette Marit door haar zwakke gezondheid al moest missen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw verschillende doelwitten bestookt in Iran. Volgens Washington gaat het om een vergelding voor Iraanse aanvallen op Amerikaanse soldaten en op schepen in de strategische staat van Hormuz. De Iraanse staatsmedia maken melding van meerdere explosies in het zuiden van het land. Het regime in Teheran waarschuwt Amerika dat de aanvallen niet ongestraft zullen blijven. De 60-jarige man uit Ninove, die donderdag in een coma belandde na een aanval door Aziatische horenaars, is overleden, meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg ter plaatse een hartstilstand. Nadat de artsen hem eerder al hersendood verklaarden, is hij dus nu bezweken aan zijn verwondingen. Op Waregem-Koersen is een paard gewond geraakt tijdens een race. Het dier zakte door de benen en liep een verstuiking op. Volgens dierenrechtenorganisatie Gaia hoeft het paard gelukkig niet te worden afgemaakt, al is zijn sportcarrière wel definitief voorbij. Na het drama van vorig jaar, toen 2 paarden stierven, greep de organisatie nochtans hard in. Om de veiligheid te verhogen kwamen er dit jaar onder meer strengere controles en stonden er minder paarden aan de start. Radio Slam, meer bericht. Begin in het westen met regen, in de rest van het land starten we met zon, daarna meer wolken, blijft droog, 21 graden. Donderdag en vrijdag af en toe lichte regen bij een zachtere 23 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De wakkere wekker.

0: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens. Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
4: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
2: De zonnigste muziek.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 8 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Pittem komt maandag voor het eerst weer samen na het zomerverlof. In het kader van het mobiliteitsplan worden enkele verkeersmaatregelen definitief vastgelegd. Zo wordt de zone 30 uitgebreid. In de Meulebekenstraat en Bekkemeers komt er een parkeerverbod in een deel van de Fonteinenstraat en wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Fonteinenstraat-Meulebekenstraat aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Inwoners van 11 gemeenten in Midden-West-Vlaanderen kunnen voor het eerst deelnemen aan Behaag je Tuin. Dat is de jaarlijkse groepsaankoop van streekeigen plantgoed van de regionale landschappen. Van haagpakketten tot hoogstam fruitbomen en solitaire struiken. Bestellen kan tot en met 15 oktober via behaagjetuin.be. Het gaat onder meer om de gemeente Dentergem, Engelmünster, Isegem, Oost-Rozebeke, Pittem, Tielt en Wielsbeke. Naar aanleiding van de langere droogteperiodes en de recente brand in de Hoge Venen informeerde oppositieraadslid Pieter-Jan Verhooyen in Wingenen hoe sterk het bosrijke Wingenen gewapend is tegen bosbranden. Burgemeester Huis benadrukte dat er al een operationele voorbereiding bestaat voor natuur- en bosbranden. Zo beschikt de brandweerzone over specifieke digitale bereikbaarheidskaarten voor de bossen van Wingenen, terwijl er ook jaarlijks overleg plaatsvindt met het Agentschap voor Natuur en Bos. Een man moest zich dinsdagochtend voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij in een winkelstraat in Deinze 63 per uur reed, waar een snelheidsbeperking van 30 per uur geldt. De politierechter wees erop dat de man intussen al voor de vierde keer werd veroordeeld voor een verkeersovertreding. Hij kreeg een boete van €320 en een rijverbod van 15 dagen. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht. Begin in het westen met regen, in de rest van het land starten we met zon, daarna meer wolken, blijft droog, 21 graden. Donderdag en vrijdag af en toe lichte regen bij een zachtere 23 graden.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Welkom. Wij zijn klaar voor een nieuw uur. Woordenvol met de grootste muziekvariatie.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Nieuws.
2: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Pittem komt maandag voor het eerst weer samen na het zomerverlof. In het kader van het mobiliteitsplan worden enkele verkeersmaatregelen definitief vastgelegd. Zo wordt de zone 30 uitgebreid. In de Meulebekenstraat en Bekkemeers komt er een parkeerverbod in een deel van de Fonteinenstraat en wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Fonteinenstraat-Meulebekenstraat aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Inwoners van 11 gemeenten in Midden-West-Vlaanderen kunnen voor het eerst deelnemen aan Behaag je Tuin. Dat is de jaarlijkse groepsaankoop van streekeigen plantgoed van de regionale landschappen. Van haagpakketten tot hoogstam, fruitbomen en solitaire struiken. Bestellen kan tot en met 15 oktober via behaagjetuin.be. Het gaat onder meer om de gemeenten Dentergem, Engelmünster, Isegem, Oost-Rozebeke, Pittem, Tielt en Wielsbeke. Naar aanleiding van de langere droogteperiodes en de recente brand in de Hoge Venen informeerde oppositieraadslid Pieter-Jan Verhooyen in Wingenen hoe sterk het bosrijke Wingenen gewapend is tegen bosbranden. Burgemeester Huis benadrukte dat er al een operationele voorbereiding bestaat voor natuur- en bosbranden. Zo beschikt de brandweerzone over specifieke digitale bereikbaarheidskaarten voor de bossen van Wingenen, terwijl er ook jaarlijks overleg plaatsvindt met het Agentschap voor Natuur en Bos. Een man moest zich dinsdagochtend voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij in een winkelstraat in Deinze 63 per uur reed, waar een snelheidsbeperking van 30 per uur geldt. De politierechter wees erop dat de man intussen al voor de vierde keer werd veroordeeld voor een verkeersovertreding. Hij kreeg een boete van €320 en een rijverbod van 15 dagen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Begin in het westen met regen, in de rest van het land starten we met zon, daarna meer wolken, blijft droog, 21 graden. Donderdag en vrijdag af en toe lichte regen bij een zachtere 23 graden.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20.
3: Radio Oost-West. Ik luister regionaal.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Het is 9 uur. Radio
3: Nieuws. Bij een grootschalige politieactie in het Nederlandse Overasselt zijn gisteravond twee Belgen gearresteerd. In totaal werden 34 verdachten opgepakt. De chaos was groot. De politie vreest voor nog meer drugsgeweld en de actie zou nog niet helemaal afgelopen zijn. Hier en daar zou de politie nog steeds rondlopen. Iran is begonnen met een militaire tegenreactie na de recente Amerikaanse luchtaanvallen, melden Iraanse staatsmedia. Teheran dreigt ermee om Amerikaanse basissen en belangen in het hele Midden-Oosten te bestoken met raketten en drones. In Jordanië zijn gisteravond al explosies gemeld op of nabij Amerikaanse legerdoelen. Rusland staat open voor concrete gesprekken om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat heeft president Poetin verklaard na een top in Kirgizië. Poetin benadrukte dat hij graag wil samenwerken met mensen die hij vertrouwt en noemde daarbij expliciet Steve Witkoff en Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump, als welkome gasten. Tegelijk herhaalde de Russische president dat hij ervan overtuigd blijft dat de Oekraïnse troepen binnenkort zullen instorten. De 60-jarige man uit Ninove, die donderdag in een coma belandde na een aanval door Aziatische horenaars, is overleden, meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg ter plekke een hartstilstand. Nadat de artsen hem eerder al hersendood verklaarden, is hij dus nu aan zijn verwondingen overleden. En dan hebben we ook nog dit. Koningin Mette-Marit van Noorwegen is na een korte opname in het ziekenhuis alweer thuis sinds gisteravond. Haar echtgenoot koning Haakon heeft haar zelf met de auto opgehaald. Mette-Marit werd met spoed opgenomen gisteren wegens complicaties na haar longtransplantatie. Door de opname miste ze de historische eetaflegging van haar man in het Noorse parlement. Maar gezondheid gaat voor. De weersverwachting dan, het wordt vandaag een zonnige dag in eerste instantie. In de namiddag wat wolken, het blijft wel droog vandaag. De temperatuur zit rond 21 graden en de volgende dagen hetzelfde weerbeeld.

0: Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radioostwest.be. Radio Oostwest. Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.
1: Oost-Westland.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be. Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
3: Interieur Verkest uit Wingene.
2: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
4: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Pittem komt maandag voor het eerst weer samen na het zomerverlof. In het kader van het mobiliteitsplan worden enkele verkeersmaatregelen definitief vastgelegd. Zo wordt de zone 30 uitgebreid. In de Meulebeekestraat en Bekkemeers komt er een parkeerverbod in een deel van de Fonteinestraat en wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Fonteinestraat-Meulebeekestraat aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Inwoners van 11 gemeenten in Midden-West-Vlaanderen kunnen voor het eerst deelnemen aan Behaag je Tuin. Dat is de jaarlijkse groepsaankoop van streekeigen plantgoed van de regionale landschappen. Van haagpakketten tot hoogstam, fruitbomen en solitaire struiken. Bestellen kan tot en met 15 oktober via behaagjetuin.be. Het gaat onder meer om de gemeenten Dentergem, Engelmünster, Isegem, Oost-Rozebeke, Pittem, Tielt en Wielsbeke. Naar aanleiding van de langere droogteperiodes en de recente brand in de Hoge Venen informeerde oppositieraadslid Pieter-Jan Verhooyen in Wingenen hoe sterk het bosrijke Wingenen gewapend is tegen bosbranden. Burgemeester Huis benadrukte dat er al een operationele voorbereiding bestaat voor natuur- en bosbranden. Zo beschikt de brandweerzone over specifieke digitale bereikbaarheidskaarten voor de bossen van Wingenen, terwijl er ook jaarlijks overleg plaatsvindt met het Agentschap voor Natuur en Bos. Een man moest zich dinsdagochtend voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij in een winkelstraat in Deinze 63 per uur reed, waar een snelheidsbeperking van 30 per uur geldt. De politierechter wees erop dat de man intussen al voor de vierde keer werd veroordeeld voor een verkeersovertreding. Hij kreeg een boete van €320 en een rijverbod van 15 dagen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Begin in het westen met regen, in de rest van het land starten we met zon, daarna meer wolken, blijft droog, 21 graden. Donderdag en vrijdag af en toe lichte regen bij een zachtere 23 graden.
4: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
5: www.radiooostwest.be.
4: Van Aalter
5: tot Waregem.
4: Voor jouw regio.
5: Radio Oost-West.
4: Oost-Westland.
5: Informatie op de juiste maat.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be. Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
2: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.

0: se salavi baby.
1: Vandaag beginnen we aan de laatste 120 dagen van het jaar. Zoals elke weekdag kan je op dit uur meereizen in de teletijdmachine. Op 2 september 1990 wordt Rudy Danens uit Deinze wereldkampioen op de weg. In datzelfde jaar, 1990, was Rudy Danens tweede in de Ronde van Vlaanderen en vierde in Luik, Bastenaken-Luik. Wegens hartproblemen moest hij 2 jaar later, in 1992, stoppen met wielrennen. Zoals bekend verongelukte Rudy Danens 6 jaar later, in 1998, op de E40 op weg naar Eurosport, waar hij co-commentator was voor de Ronde van Vlaanderen. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis in Aalst. In 1915 ontdekken 2 boomsnoeiers in het bos in de buurt van Taanwijs in Beernem het begraven lichaam van baron Henri Dudekendaco. Hij was 3 maanden geleden spoorloos verdwenen uit zijn kasteel in Ruddervoorde. Het was de eerste van de 6 moorden van Beernem tussen 1915 en 1944. Eind mei 1915 werd de baron 's nachts om 2:30 door 3 Duitse soldaten uit zijn bed gehaald met de smoes dat de Duitse opperbevelhebber in Tielt de baron dringend wou spreken. Maar het zou ook kunnen dat de baron werd vermoord op vraag van zijn vrouw, omdat die een passionele relatie had met de Beernemse burgemeester Etienne de Vrière. De baron werd in de rug geschoten en levend begraven. 4 dagen lang, van 2 september tot en met 5 september 1666, wordt Londen door een brand voor 80% verwoest. Vandaag dus 360 jaar geleden. Het vuur ontstond 's nachts bij de bakker in de Pudding Lane. Hij haalde de burgemeester erbij, maar die onderschatte de brand compleet. A woman might piss it out, was zijn antwoord, en hij kroop terug in zijn bed. Tussen de 70 en de 80.000 houten huizen in smalle straten gingen in de vlammen op. De temperatuur liep op tot 1250 graden Celsius. St. Paul's Cathedral, toen nog met een spits, ging tegen de vlakte. Officieel waren er maar 6 doden. Er waren wel veel meer doden, maar in 1666 werden in Londen de armen en de middenklasse nog niet geregistreerd. Op 2 september 1968 overlijdt Ernest Klaas. Hij was de schrijver van De Witte. De zwart-witfilm van De Witte was trouwens de eerste langspeelfilm in ons land in 1934. In 1980 maakte Rob de Hert een kleurenversie. De Witte was ook één van de hoofdfiguren in de tv-serie Wij, Heren van Zichem. Hoewel dat scenario eigenlijk een samensmelting was van 3 verhalen van Ernest Klaas. Namelijk De Witte, Het leven van Herman Koenen en Het kosthuis van Fien Janssens. Ernest Klaas studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit in Leuven. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd hij beschuldigd van collaboratie en werd hij 3 maanden opgesloten in de gevangenis van Sint-Gilles. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken. Ernest Klaas werd 82 en hij ligt begraven op het kerkhof van de abdij van Averbode. De Zuid-Afrikaanse chirurg Christian Barnard overleed in 2001, dag op dag 25 jaar geleden. Hij deed de eerste geslaagde harttransplantatie eind 1967. In 2011 is tv-gezicht Tony Corsari overleden aan kanker, vandaag 15 jaar geleden. Hij scoorde een grote hit met Waarom zijn de bananen krom? 5 jaar geleden, vandaag in 2021, is de Griek Mikis Theodorakis overleden. Hij ging de geschiedenis in als de componist van de muziek voor de film Zorba. Op 3 september 2004 kwamen 334 kinderen en volwassenen om bij de bevrijding van de gijzeling in een school in Rusland. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
2: Radio Oost-West.
3: Oost-Westland.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West. Gewoon.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Bij een grootschalige politieactie in het Nederlandse Overasselt zijn gisteravond twee Belgen gearresteerd. In totaal werden 34 verdachten opgepakt. De chaos was groot. De politie vreest voor nog meer drugsgeweld en de actie zou nog niet helemaal afgelopen zijn. Hier en daar zou de politie nog steeds rondlopen. Iran is begonnen met een militaire tegenreactie na de recente Amerikaanse luchtaanvallen, melden Iraanse staatsmedia. Teheran dreigt ermee om Amerikaanse basis en belangen in het hele Midden-Oosten te bestoken met raketten en drones. In Jordanië zijn gisteravond al explosies gemeld op of nabij Amerikaanse legerdoelen. Rusland staat open voor concrete gesprekken om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat heeft president Poetin verklaard na een top in Kirgizië. Poetin benadrukte dat hij graag wil samenwerken met mensen die hij vertrouwt en noemde daarbij expliciet Steve Witkoff, Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump, als welkome gasten. Tegelijk herhaalde de Russisch president dat hij ervan overtuigd blijft dat de Oekraïnse troepen binnenkort zullen instorten. De 60-jarige man uit Ninove, die donderdag in een coma belandde na een aanval door Aziatische horenaars, is overleden, meldt zijn familie. De man werd tientallen keren gestoken en kreeg ter plekke een hartstilstand. Nadat de artsen hem eerder al hersendood verklaarden, is hij dus nu aan zijn verwondingen overleden. En dan hebben we ook nog dit. Koningin Mette Marit van Noorwegen is na een korte opname in het ziekenhuis alweer thuis sinds gisteravond. Haar echtgenoot koning Haakon heeft haar zelf met de auto opgehaald. Mette Marit werd met spoed opgenomen gisteren wegens complicaties na haar longtransplantatie. Door de opname miste ze de historische eedaflegging van haar man in het Noorse parlement. Maar gezondheid gaat voor. De weersverwachting dan. Het wordt vandaag een zonnige dag in eerste instantie. In de namiddag wat wolken. Het blijft wel droog vandaag. De temperatuur zit rond 21 graden. En de volgende dagen hetzelfde weerbeeld.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be. Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve, 056 60 21 79.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Neem contact met Radio Oost-West
5: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radioost.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Pittem komt maandag voor het eerst weer samen na het zomerverlof. In het kader van het mobiliteitsplan worden enkele verkeersmaatregelen definitief vastgelegd. Zo wordt de zone 30 uitgebreid. In de Meulebekenstraat en Bekkemeers komt er een parkeerverbod in een deel van de Fonteinenstraat en wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Fonteinenstraat-Meulebekenstraat aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Inwoners van 11 gemeenten in Midden-West-Vlaanderen kunnen voor het eerst deelnemen aan Behaag je Tuin. Dat is de jaarlijkse groepsaankoop van streekeigen plantgoed van de regionale landschappen. Van haagpakketten tot hoogstam fruitbomen en solitaire struiken. Bestellen kan tot en met 15 oktober via behaagjetuin.be. Het gaat onder meer om de gemeente Dentergem, Engelmünster, Isegem, Oost-Rozebeke, Pittem, Tielt en Wielsbeke. Naar aanleiding van de langere droogteperiodes en de recente brand in de Hoge Venen informeerde oppositieraadslid Pieter-Jan Verhooyen in Wingenen hoe sterk het bosrijke Wingenen gewapend is tegen bosbranden. Burgemeester Huis benadrukte dat er al een operationele voorbereiding bestaat voor natuur- en bosbranden. Zo beschikt de brandweerzone over specifieke digitale bereikbaarheidskaarten voor de bossen van Wingenen, terwijl er ook jaarlijks overleg plaatsvindt met het Agentschap voor Natuur en Bos. Een man moest zich dinsdagochtend voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij in een winkelstraat in Deinze 63 per uur reed, waar een snelheidsbeperking van 30 per uur geldt. De politierechter wees erop dat de man intussen al voor de vierde keer werd veroordeeld voor een verkeersovertreding. Hij kreeg een boete van €320 en een rijverbod van 15 dagen. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Begin in het westen met regen, in de rest van het land starten we met zon, daarna meer wolken, blijft droog, 21 graden. Donderdag en vrijdag af en toe lichte regen bij een zachtere 23 graden.
4: Goedenamiddag. Radio Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
5: Muziek bij de lunch.
6: Je maakte een goede keuze.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468-1777-20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468-1777-20.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Pittem komt maandag voor het eerst weer samen na het zomerverlof. In het kader van het mobiliteitsplan worden enkele verkeersmaatregelen definitief vastgelegd. Zo wordt de zone 30 uitgebreid. In de Meulebeekestraat en Bekkemeers komt er een parkeerverbod in een deel van de Fonteinestraat en wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Fonteinestraat-Meulebeekestraat aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Inwoners van 11 gemeenten in Midden-West-Vlaanderen kunnen voor het eerst deelnemen aan Behaag je Tuin. Dat is de jaarlijkse groepsaankoop van streekeigen plantgoed van de regionale landschappen. Van haagpakketten tot hoogstam fruitbomen en solitaire struiken. Bestellen kan tot en met 15 oktober via behaagjetuin.be. Het gaat onder meer om de gemeente Dentergem, Engelmünster, Izegem, Oost-Rozebeke, Pittem, Tielt en Wielsbeke. Naar aanleiding van de langere droogteperiodes en de recente brand in de Hoge Venen informeerde oppositieraadslid Pieter-Jan Verhooyen in Wingenen hoe sterk het bosrijke Wingenen gewapend is tegen bosbranden. Burgemeester Huis benadrukte dat er al een operationele voorbereiding bestaat voor natuur- en bosbranden. Zo beschikt de brandweerzone over specifieke digitale bereikbaarheidskaarten voor de bossen van Wingenen, terwijl er ook jaarlijks overleg plaatsvindt met het Agentschap voor Natuur en Bos. Een man moest zich dinsdagochtend voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij in een winkelstraat in Deinze 63 per uur reed, waar een snelheidsbeperking van 30 per uur geldt. De politierechter wees erop dat de man intussen al voor de vierde keer werd veroordeeld voor een verkeersovertreding. Hij kreeg een boete van €320 en een rijverbod van 15 dagen. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Begin in het westen met regen, in de rest van het land starten we met zon, daarna meer wolken, blijft droog, 21 graden. Donderdag en vrijdag af en toe lichte regen bij een zachtere 23 graden.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar. Kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Justitieminister Verlinde komt opnieuw met een aantal maatregelen om het drugsgeweld aan te pakken. Dat heeft ze gezegd in de Kamercommissie rond de recente schietpartijen in Brussel. Verlinde belooft onder meer de versterking van de federale politie en strengere straffen. Maar justitie heeft ook extra middelen nodig. Ja, en dat geld is er niet, want de regering moet binnenkort op zoek naar 10 miljard euro. Maar op veiligheid mogen we niet besparen, aldus Verlinde. Benzine wordt morgen fors duurder. Je betaalt dan 2,05 euro voor een liter benzine 95, de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Ook dieseltanken wordt duurder. Een liter kost je vanaf morgen 2,38 euro maximaal. En ook de Europese gasprijzen staan op een recordhoogte. De energieprijzen stijgen nu de VS en Iran elkaar weer stevig aanvallen. In Overasselt in Nederland staan nog altijd zwaar bewapende agenten aan het huis, waar begin deze week een schietpartij plaatsvond. Een grote groep zwaar bewapende mannen schoot een man van 51 dood en 2 agenten raakten zwaar gewond. De politie kon al 34 verdachten oppakken, onder wie ook 2 Belgen. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en waarom, maar het zou draaien om geweld tussen drugsbendes over een verloren lading. In Congo zijn nu al meer dan 3000 mensen overleden aan ebola. Dat is 1 op de 2 mensen die de voorbije maanden besmet raakten, zeggen de gezondheidsautoriteiten. De uitbraak is moeilijk te bestrijden omdat er tegen deze variant geen medicijnen of vaccin bestaan. IKEA verlaagt de prijs van 850 producten. Sinds gisteren zijn sommige zetels, kasten en opbergboxen tot de helft goedkoper. Dat is vrij opvallend. De komende maanden zouden nog eens 100 producten goedkoper worden. Wisselen bewolkt met kans op een paar buien aan de kusten in het noorden, maxima 21 graden. Morgen veel wolken, soms lichte regen, 22 graden. Vrijdag wordt iets zachter bij 24 graden en in het weekend krijgen we iets meer zon.
3: Ik luister regionaal.
1: Radio Oost-West.
3: Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
1: Je maakte een goede keuze.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radioostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Welkom
1: Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of open deurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Pittem komt maandag voor het eerst weer samen na het zomerverlof. In het kader van het mobiliteitsplan worden enkele verkeersmaatregelen definitief vastgelegd. Zo wordt de zone 30 uitgebreid. In de Meulebekenstraat en Bekkemeers komt er een parkeerverbod in een deel van de Fonteinenstraat en wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Fonteinenstraat-Meulebekenstraat aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Inwoners van 11 gemeenten in Midden-West-Vlaanderen kunnen voor het eerst deelnemen aan Behaag je Tuin. Dat is de jaarlijkse groepsaankoop van streekeigen plantgoed van de regionale landschappen. Van haagpakketten tot hoogstam, fruitbomen en solitaire struiken. Bestellen kan tot en met 15 oktober via behaagjetuin.be. Het gaat onder meer om de gemeente Dentergem, Engelmunster, Izegem, Oost-Rozebeke, Pittem, Tielt en Wielsbeke. Naar aanleiding van de langere droogteperiodes en de recente brand in de Hoge Venen informeerde oppositieraadslid Pieter-Jan Verhooyen in Wingenen hoe sterk het bosrijke Wingenen gewapend is tegen bosbranden. Burgemeester Huis benadrukte dat er al een operationele voorbereiding bestaat voor natuur- en bosbranden. Zo beschikt de brandweerzone over specifieke digitale bereikbaarheidskaarten voor de bossen van Wingenen, terwijl er ook jaarlijks overleg plaatsvindt met het Agentschap voor Natuur en Bos. Een man moest zich dinsdagochtend voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij in een winkelstraat in Deinze 63 per uur reed, waar een snelheidsbeperking van 30 per uur geldt. De politierechter wees erop dat de man intussen al voor de vierde keer werd veroordeeld voor een verkeersovertreding. Hij kreeg een boete van €320 en een rijverbod van 15 dagen. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oostwest, meer bericht. Vandaag een wisselend bewolkte middag met vooral aan de kusten in het noorden kans op buien, maxima 21 graden. Morgen meer bewolking, af en toe regen 22 graden. Maar vrijdag wordt het met 25 graden iets zachter. Het weekend brengt dan ook iets meer zon.
5: De zon straalt uit je radio.
6: Radio Oost-West.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be. De leukste meezingers van toen en de grootste hits van morgen, die hoor je alleen bij ons.

0: Vandaag beginnen we aan de laatste 120 dagen van het jaar. Zoals elke weekdag kan je op dit uur meereizen in de teletijdmachine. Op 2 september 1990 wordt Rudy Danens uit Deinze wereldkampioen op de weg. In datzelfde jaar, 1990, was Rudy Danens tweede in de Ronde van Vlaanderen en vierde in Luik, Bastenaken-Luik. Wegens hartproblemen moest hij 2 jaar later, in 1992, stoppen met wielrennen. Zoals bekend verongelukte Rudy Danens 6 jaar later, in 1998, op de E40 op weg naar Eurosport, waar hij co-commentator was voor de Ronde van Vlaanderen. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis in Aalst. In 1915 ontdekken 2 boomsnoeiers in het bos in de buurt van Taanwijs in Beernem het begraven lichaam van baron Henri Dudekendacot. Hij was 3 maanden geleden spoorloos verdwenen uit zijn kasteel in Ruddervoorde. Het was de eerste van de 6 moorden van Beernem tussen 1915 en 1944. Eind mei 1915 werd de baron 3:30 door 3 Duitse soldaten uit zijn bed gehaald met de smoes dat de Duitse opperbevelhebber in Tielt de baron dringend wou spreken. Maar het zou ook kunnen dat de baron werd vermoord op vraag van zijn vrouw, omdat die een passionele relatie had met de Beernemse burgemeester Etienne de Vrière. De baron werd in de rug geschoten en levend begraven. 4 dagen lang, van 2 september tot en met 5 september 1666, wordt Londen door een brand voor 80% verwoest. Vandaag dus 360 jaar geleden. Het vuur ontstond 's nachts bij de bakker in de Pudding Lane. Hij haalde de burgemeester erbij, maar die onderschatte de brand compleet. "A woman might piss it out," was zijn antwoord, en hij kroop terug in zijn bed. Tussen de 70 en de 80.000 houten huizen in smalle straten gingen in de vlammen op. De temperatuur liep op tot 1250 graden Celsius. St. Paul's Cathedral, toen nog met een spits, ging tegen de vlakte. Officieel waren er maar 6 doden. Er waren wel veel meer doden, maar in 1666 werden in Londen de armen en de middenklasse nog niet geregistreerd. Op 2 september 1968 overlijdt Ernest Klaas. Hij was de schrijver van De Witte. De zwart-witfilm van De Witte was trouwens de eerste langspeelfilm in ons land in 1934. In 1980 maakte Rob de Hert een kleurenversie. De Witte was ook één van de hoofdfiguren in de tv-serie Wij, Heren van Zichem. Hoewel dat scenario eigenlijk een samensmelting was van 3 verhalen van Ernest Klaas. Namelijk De Witte, Het leven van Herman Koenen en Het kosthuis van Fien Janssens. Ernest Klaas studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit in Leuven. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd hij beschuldigd van collaboratie en werd hij 3 maanden opgesloten in de gevangenis van Sint-Gilles. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken. Ernest Klaas werd 82 en hij ligt begraven op het kerkhof van de abdij van Averbode. De Zuid-Afrikaanse chirurg Christian Barnard overleed in 2001, dag op dag 25 jaar geleden. Hij deed de eerste geslaagde harttransplantatie eind 1967. In 2011 is tv-gezicht Tony Corsari overleden aan kanker, vandaag 15 jaar geleden. Hij scoorde een grote hit met Waarom zijn de bananen krom? 5 jaar geleden, vandaag in 2021, is de Griek Mikis Theodorakis overleden. Hij ging de geschiedenis in als de componist van de muziek voor de film Zorba. Op 3 september 2004 kwamen 334 kinderen en volwassenen om bij de bevrijding van de gijzeling in een school in Rusland. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen
2: is dit Radio Oost-West.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: NV Van Eno uit Twingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20. Zomerse muziek.
3: Radio Oost-West.
1: Verfrissend lekker.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 3 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Minister van Justitie Verlinde vraagt dringend meer middelen voor politie en gerecht. Dat heeft ze gezegd in de Kamercommissie na de recente schietpartijen in Brussel. Hoewel de regering binnenkort 10 miljard euro moet besparen om de begroting op orde te krijgen, mag justitie volgens Verlinde niet het slachtoffer worden. Eerdere maatregelen, zoals de versterking van de federale politie en strengere straffen, blijken volgens de minister niet meer voldoende om het geweld in te dammen. In het Nederlandse Overasselt kampt de politie met tientallen agenten de velden en struiken uit. Ze zoeken naar bewijsmateriaal naar de zware schietpartij van maandagnacht, waarbij 30 gewapende mannen een 51-jarige man doodschoten en 2 agenten verwonden. Inmiddels zijn er 34 verdachten opgepakt, onder wie 2 Belgen. Het geweld zou draaien om een conflict tussen drugsbendes over een verloren lading cocaïne. In het Midden-Oosten zijn 2 bemanningsleden omgekomen bij een luchtaanval op een Saoedische olietanker. De aanval gebeurde in de straat van Hormuz, een cruciale vaarroute voor de wereldwijde export van olie en gas. Hoewel Iran de zeestraat momenteel blokkeert en al vaker schepen viseerde, is deze aanval nog niet opgeëist. 1 op de 10 producenten vergeet zijn thuis- of stekkerbatterijen voor zonne-energie aan te melden, meldt Recyclage VZWB BAT, die benadrukt dat deze registratie wettelijk verplicht is. Het niet aangeven van zo'n batterij kan de consument een dure boete opleveren, waarschuwt Philippe de Grok van BBAT. Wie de registratie vergeet, riskeert een boete die kan oplopen tot 300 euro. Op de website van BBAT kunnen eigenaars controleren of hun batterij in orde is. De nieuwe staatsbonds zijn een schot in de roos. Na amper 5 dagen is er al voor meer dan 1 miljard ingeschreven, meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige uitgifte eerder dit jaar. De bon op 1 jaar biedt een netto-rendement van 1,92%, die op 10 jaar 2,59%. Intekenen kan nog tot vrijdag.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Vandaag een wisselend bewolkte middag met vooral aan de kusten in het noorden kans op buien, maxima 21 graden. Morgen meer bewolking, af en toe regen, 22 graden. Maar vrijdag wordt het met 25 graden iets zachter. Het weekend brengt dan ook iets meer zon.
5: Welkom, wij zijn klaar voor een nieuw uur, woordenvol met de grootste muziekvariatie.
3: Gewoon.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. 056 60 21 79.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Van Aalter
3: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West.
4: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
5: Olé.
4: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
5: Olé, olé.
4: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
5: Olé, olé.
4: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
5: Olé, olé.
4: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
5: Olé, olé.
4: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
5: Olé.
4: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruiden hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een

En toen dacht ik bij mijn gelovige: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Ik luister regionaal.
2: Op elk moment.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Goedemiddag, het is 4 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Pittem komt maandag voor het eerst weer samen na het zomerverlof. In het kader van het mobiliteitsplan worden enkele verkeersmaatregelen definitief vastgelegd. Zo wordt de zone 30 uitgebreid. In de Meulebekenstraat en Bekkemeers komt er een parkeerverbod in een deel van de Fonteinenstraat en wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Fonteinenstraat-Meulebekenstraat aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Inwoners van 11 gemeenten in Midden-West-Vlaanderen kunnen voor het eerst deelnemen aan Behaag je Tuin. Dat is de jaarlijkse groepsaankoop van streekeigen plantgoed van de regionale landschappen. Van haagpakketten tot hoogstam, fruitbomen en solitaire struiken. Bestellen kan tot en met 15 oktober via behaagjetuin.be. Het gaat onder meer om de gemeente Dentergem, Engelmünster, Isegem, Oost-Rozebeke, Pittem, Tielt en Wielsbeke. Naar aanleiding van de langere droogteperiodes en de recente brand in de Hoge Venen informeerde oppositieraadslid Pieter-Jan Verhooyen in Wingenen hoe sterk het bosrijke Wingenen gewapend is tegen bosbranden. Burgemeester Huis benadrukte dat er al een operationele voorbereiding bestaat voor natuur- en bosbranden. Zo beschikt de brandweerzone over specifieke digitale bereikbaarheidskaarten voor de bossen van Wingenen, terwijl er ook jaarlijks overleg plaatsvindt met het Agentschap voor Natuur en Bos. Een man moest zich dinsdagochtend voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij in een winkelstraat in Deinze 63 per uur reed, waar een snelheidsbeperking van 30 per uur geldt. De politierechter wees erop dat de man intussen al voor de vierde keer werd veroordeeld voor een verkeersovertreding. Hij kreeg een boete van €320 en een rijverbod van 15 dagen. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Het weer overwegend droog met zonnige perioden in het noorden van het land. Kans op een lokale bui. De temperaturen zitten rond 21 graden. Morgen veel bewolking met af en toe lichte regen, 22 graden. Vrijdag wordt het met 24 graden iets zachter, waarna het weekend weer meer zon brengt.
3: Radio Oost-West.
6: Gewoon gezellig.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be

0: Vandaag beginnen we aan de laatste 120 dagen van het jaar. Zoals elke weekdag kan je op dit uur meereizen in de teletijdmachine. Op 2 september 1990 wordt Rudy Danens uit Deinze wereldkampioen op de weg. In datzelfde jaar, 1990, was Rudy Danens tweede in de Ronde van Vlaanderen en vierde in Luik, Bastenaken-Luik. Wegens hartproblemen moest hij 2 jaar later, in 1992, stoppen met wielrennen. Zoals bekend verongelukte Rudy Danens 6 jaar later, in 1998, op de E40 op weg naar Eurosport, waar hij co-commentator was voor de Ronde van Vlaanderen. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis in Aalst. In 1915 ontdekken 2 boomsnoeiers in het bos in de buurt van Taanwijs in Beernem het begraven lichaam van baron Henri Dudekendaco. Hij was 3 maanden geleden spoorloos verdwenen uit zijn kasteel in Ruddervoorde. Het was de eerste van de 6 moorden van Beernem tussen 1915 en 1944. Eind mei 1915 werd de baron 's nachts om 2:30 door 3 Duitse soldaten uit zijn bed gehaald met de smoes dat de Duitse opperbevelhebber in Tielt de baron dringend wou spreken. Maar het zou ook kunnen dat de baron werd vermoord op vraag van zijn vrouw, omdat die een passionele relatie had met de Beernemse burgemeester Etienne de Vrière. De baron werd in de rug geschoten en levend begraven. 4 dagen lang, van 2 september tot en met 5 september 1666, wordt Londen door een brand voor 80% verwoest. Vandaag dus 360 jaar geleden. Het vuur ontstond 's nachts bij de bakker in de Pudding Lane. Hij haalde de burgemeester erbij, maar die onderschatte de brand compleet. "A woman might piss it out," was zijn antwoord, en hij kroop terug in zijn bed. Tussen de 70 en de 80.000 houten huizen in smalle straten gingen in de vlammen op. De temperatuur liep op tot 1250 graden Celsius. St. Paul's Cathedral, toen nog met een spits, ging tegen de vlakte. Officieel waren er maar 6 doden. Er waren wel veel meer doden, maar in 1666 werden in Londen de armen en de middenklasse nog niet geregistreerd. Op 2 september 1968 overlijdt Ernest Klaas. Hij was de schrijver van De Witte. De zwart-witfilm van De Witte was trouwens de eerste langspeelfilm in ons land in 1934. In 1980 maakte Rob de Hert een kleurenversie. De Witte was ook één van de hoofdfiguren in de tv-serie Wij, Heren van Zichem. Hoewel dat scenario eigenlijk een samensmelting was van 3 verhalen van Ernest Klaas. Namelijk De Witte, Het leven van Herman Koene en Het kosthuis van Fien Janssens. Ernest Klaas studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit in Leuven. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd hij beschuldigd van collaboratie en werd hij 3 maanden opgesloten in de gevangenis van Sint-Gilles. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken. Ernest Klaas werd 82 en hij ligt begraven op het kerkhof van de abdij van Averbode. De Zuid-Afrikaanse chirurg Christian Barnard overleed in 2001, dag op dag 25 jaar geleden. Hij deed de eerste geslaagde harttransplantatie eind 1967. In 2011 is tv-gezicht Tony Corsari overleden aan kanker, vandaag 15 jaar geleden. Hij scoorde een grote hit met Waarom zijn de bananen krom? 5 jaar geleden, vandaag in 2021, is de Griek Mikis Theodorakis overleden. Hij ging de geschiedenis in als de componist van de muziek voor de film Zorba. Op 3 september 2004 kwamen 334 kinderen en volwassenen om bij de bevrijding van de gijzeling in een school in Rusland. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: De zonnigste muziek, een hele dag lang. Radio.

0: volle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen.
2: Interieur Verkest uit Wingenen.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
3: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
4: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: De zon straalt uit je radio. Verfrissend.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 5 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in het Nederlands Overasselt is een verontrustende dreigvideo opgedoken. In beelden eisen vier gemaskerde en zwaar bewapende mannen een gestolen lading van ruim 1000 kilogram cocaïne op. Een aantal journalisten melden dat de politie de video prioritair onderzoekt. Bij de bloedige drugsafrekening van maandagnacht kwam een 51-jarige bewaker om het leven. Inmiddels zijn er al 35 verdachten opgepakt, ook twee Belgen. Het aantal landgenoten dat besmet is geraakt met salmonella na het eten van eieren is opgelopen tot 312, meldt gezondheidsinstituut Cienzano. De bron van de uitbraak ligt bij een eierbedrijf uit het Antwerpse Geel. Die producent levert onder meer eieren aan de grote supermarktketens Aldi en Colruyt. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken overleggen in Ierland over extra sancties tegen Rusland. Aanleiding een incident op de luchthaven van het Duitse Leipzig, waar een drone met explosieven werd gevonden vlakbij een Oekraïns vliegtuig. Volgens Duitsland ging het om een gerichte Russische aanslag, maar het Kremlin ontkent alle betrokkenheid. Werknemersorganisaties ACV en ACOD willen een breed onderzoek naar de mogelijke angstcultuur onder werknemers van de provincie Limburg. Na een bevraging bij de werknemers kregen de vakbonden heel wat getuigenissen binnen van werknemers die zich niet veilig voelen. Iedereen is bang voor ontslag of andere represailles, zo zegt iemand van het ACV. Het weer overwegend droog met zonnige perioden. In het noorden van het land kans op een lokale bui. De temperaturen zitten rond 21 graden. Morgen veel bewolking met af en toe lichte regen, 22 graden. Vrijdag wordt het met 24 graden iets zachter, waarna het weekend weer meer zon brengt.
3: Radio Oost-West. Ik luister regionaal vanuit de Hoogweg 16 in Wingene.
4: Is dit Radio Oost-West?

0: Ja, een zeer goede namiddag, beste luisteraar. We duiken in deze nieuwe aflevering van de tijdlijn de maand september in. En dit vonden we onder meer in de geschiedenisboeken van 2 september.
1: In 1990 werd Rudy Danens wereldkampioen op de weg. In 1944 begon de bevrijding van ons land. Londen werd verwoest door een brand in 1666. En de eerste De Chevaux van Citroën rolt van de band in 1939.
0: Ja, De Chevaux, oftewel 2 PK'tje of geitje genoemd. Ja, dat zal voor ongeveer rond 6:15 zijn. De eerste van elk uur van de tijdlijn, dat is een uptempo classic. En deze voldoet daar liever ook zeker aan. Jackson 5, die mogen het nieuwe seizoen van deze tijdlijn openen met Can You Feel It? Welkom in de tijdlijn hier op Radio Oost-West.

0: 2 september 1990 werd Rudy Danens uit Deinze wereldkampioen op de weg. Dat is onze eerste halte in deze geschiedenis van 2 september. Ploegmaat Dirk de Wolf, die werd tweede. 1 en 2 op het podium waren dus voor Belgen. En dat was eigenlijk geleden van Steenbergen van Looy in 56 en in 63 met Beheit en Van Looy.
1: In datzelfde jaar, 1990, was Rudy Danens tweede in de Ronde van Vlaanderen en vierde in Luik, Bastenaken-Luik. Wegens hartproblemen moest hij 2 jaar later in 1992 stoppen met wielrennen. Zoals bekend verongelukte Rudy Danens 6 jaar later in 1998 op de E40 op weg naar Eurosport, waar hij co-commentator was voor de Ronde van Vlaanderen. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis in Aalst.
0: Beelden van Rudy Danens, die wereldkampioen werd op de weg, dat kan je opnieuw bekijken op ons YouTube-kanaal. En dat vind je ook nog altijd op de website radioostwest.be.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioost.be.

0: Vandaag, in 1944, trokken de geallieerde troepen ons land binnen. De Duitse bezetting van ons land begon met de onaangekondigde inval op 10 mei 1940 en duurde tot de bevrijding vanaf 2 september 1944, vooral door Canadezen, Polen, Britten en Amerikanen. Wel probeerde Hitler al van sinds de zomer van 1944 het tij alsnog in zijn voordeel te doen keren door een massale inzet. En dat was toen met de V1 en V2 raketten.
1: In Vlaanderen was het vooral de haven van Antwerpen in de Slag om de Schelde die de volle laag kreeg. Langs die weg gebeurde immers de bevoorrading van de geallieerde legers. Duizenden soldaten sneuvelden nog in de Slag om de Schelde die 5 weken duurde. Daarna probeerde Hitler het nog in Wallonië tijdens het Ardennenoffensief in december 1944 en januari 1945. Zoals bekend gaf Duitsland zich definitief gewonnen op 8 mei 1945. De Tweede Wereldoorlog was definitief voorbij toen ook Japan zich overgaf op 2 september 1945.
2: De tijd zit erop en we varen weer thuis.

0: say tomorrow. Dit gebeurde vandaag 360 jaar geleden. 4 dagen lang, van 2 september tot en met 5 september 1666, werd de stad Londen door een brand voor 80% verwoest. Het vuur ontstond 's nachts bij de bakker in de Pudding Lane. Hij haalde de burgemeester erbij, maar die onderschatte de brand compleet. A woman might piss it out, was zijn antwoord, en hij kroop gewoon terug in zijn bed.
1: Tussen de 70 en 80.000 houten huizen in smalle straten hingen in de vlammen op. De temperatuur liep op tot 1250 graden Celsius. Dat bleek uit gesmolten aardewerk. St. Paul's Cathedral, toen nog met een spits, ging tegen de vlakte. Officieel waren er maar 6 doden. Er waren wel veel meer doden, maar in 1666 werden in Londen de armen en de middenklasse nog niet geregistreerd.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.
3: Je maakt een goede

0: In de Citroën-fabriek in Frankrijk rolt de eerste 2 pk van de band vandaag in 1939.
1: Uit marktonderzoek van Citroën bleek dat de deux chevaux, of ook wel geitje genoemd, plaats moest kunnen bieden aan 2 boeren met 50 kilo patatten of een wijnvat van 50 liter.
0: Dat is eigenlijk wel heel specifiek.
1: Ja, pas op, het wordt nog specifieker. Ook moest de boer in zijn auto plaats genoeg hebben om met zondagse goed naar de kerk te kunnen rijden. De laatste 2 pk rolden net na geen halve eeuw in 1990 van de band.
0: En deze Waalse zanger die overleed in juni van dit jaar. Zeg maar de mannelijke Margriet Hermans van onze Zuiderburen.

0: Zo, we nemen even een pauze. Zometeen nemen de collega's van de nieuwsredactie het over met het nieuws en het weerbericht uit onze regio. En daarna tijdreizen we verder in de geschiedenis van 2 september. Met onder meer...
1: Het eerste lichaam van de 6 moorden van Beernem. Dat werd ontdekt in 1915.
0: Dat is voor na tijd zijn van...

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 6 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Pittem komt maandag voor het eerst weer samen na het zomerverlof. In het kader van het mobiliteitsplan worden enkele verkeersmaatregelen definitief vastgelegd. Zo wordt de zone 30 uitgebreid. In de Meulebekenstraat en Bekkemeers komt er een parkeerverbod in een deel van de Fonteinenstraat en wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Fonteinenstraat-Meulebekenstraat aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Inwoners van 11 gemeenten in Midden-West-Vlaanderen kunnen voor het eerst deelnemen aan Behaag je Tuin. Dat is de jaarlijkse groepsaankoop van streekeigen plantgoed van de regionale landschappen. Van haagpakketten tot hoogstam, fruitbomen en solitaire struiken. Bestellen kan tot en met 15 oktober via behaagjetuin.be. Het gaat onder meer om de gemeente Dentergem, Engelmunster, Izegem, Oost-Rozebeke, Pittem, Tielt en Wielsbeke. Naar aanleiding van de langere droogteperiodes en de recente brand in de Hoge Venen informeerde oppositieraadslid Pieter-Jan Verhooyen in Wingenen hoe sterk het bosrijke Wingenen gewapend is tegen bosbranden. Burgemeester Huis benadrukte dat er al een operationele voorbereiding bestaat voor natuur- en bosbranden. Zo beschikt de brandweerzone over specifieke digitale bereikbaarheidskaarten voor de bossen van Wingenen, terwijl er ook jaarlijks overleg plaatsvindt met het Agentschap voor Natuur en Bos. Een man moest zich dinsdagochtend voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij in een winkelstraat in Deinze 63 per uur reed, waar een snelheidsbeperking van 30 per uur geldt. De politierechter wees erop dat de man intussen al voor de vierde keer werd veroordeeld voor een verkeersovertreding. Hij kreeg een boete van €320 en een rijverbod van 15 dagen. En tot zover dit Regio Nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minimaal rond de graad of 16. Morgen start bewolkt en mogelijk ook regenachtig. Na de middag komt de zon erdoor bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en droger en 25 graden.
6: Dit is Radio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.
6: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen.
7: Is dit Radio Oost-West.

0: Welkom terug, beste luisteraar van Radio Oost-West. De tijd reizen nog wat verder in de geschiedenis van 2 september. Daar valt nog heel wat over te vertellen. De komende uur komt dit aan bod.
1: In 1915 wordt het eerste lichaam van de 6 moorden van Belem ontdekt. In 1968 overleed Ernest Klaas, auteur van De Witte. En in 2021 kondigde ABBA aan opnieuw op te treden.
0: Ja, en dat na 40 jaar zeg. Weliswaar als hologrammen eigenlijk. Je hoort er meer over rond 7:15. Muziek van ABBA heb je dus zeker ook al te goed van ons. Beginnen doen we met Blondie en Atomic. Zit je aan tafel? Heet smakelijk.

0: passionele relatie had met de Biernemse burgemeester Etienne de Vrière. De baron werd in de rug geschoten en levend begraven. Vermoedelijk was jachtwachter Camille Sassendiriks getuige van de moord op baron Henri Dudikendaco. Een week voor de vondst van de baron verdween ook hij spoorloos en werd nooit teruggevonden.
1: Zo, terug naar de muziek zou ik zeggen. Frank Boeien staat klaar met deze Paradijs.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 177720.
1: 0468 177720.

0: leven.
1: Op 2 september 1968 overleed Ernst Klaas, de gevolgen van een hartaanval, 8 maanden eerder. Hij was de schrijver van De Witte. De zwart-witfilm van De Witte was trouwens de eerste langspeelfilm in ons land in 1934. In 1980 maakte Robbe de Hert een kleurenversie. De Witte was ook een van de hoofdfiguren in de televisieserie Wij Heren van Zichem. Misschien heb je dat wel bekeken of heb je er alles van gehoord. Hoewel dat scenario eigenlijk een samensmelting was van 3 verhalen van Ernst Klaas, namelijk De Witte, Het leven van Herman Koenen en Het kosthuis van Fien Jansen.
2: Zichem is een deelgemeente van Scherpenheuvel in Vlaams-Brabant en ligt in de buurt van de abdij van Averboden. In de televisieserie kwam de abdij geregeld in beeld. Het was een verwijzing naar Ernest Klaas die daar begraven ligt. Als tieler had hij er ook gewerkt, net zoals De Witte in de televisieserie. Zichem was het geboortedorp van Ernest Klaas. Hij studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit in Leuven. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog, in 1944, werd hij beschuldigd van collaboratie en werd hij 3 maanden opgesloten in de gevangenis van Sint-Gilles. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken. Ernst Klaas werd 82 en hij ligt begraven op het kerkhof van de abdij van Averboden.
1: Was Ernst Klaas een flamikant?
2: Wel, een ludieke scène in Wij Heren van Zichem is als De Witte door de meester wordt gestraft tijdens de les over de Brabansonne. Terwijl die in de achtergrond de kinderen het Belgisch volkslied hoort zingen, leest De Witte luid op De Leeuw voor Vlaanderen voor. Iets wat echt gebeurd was trouwens toen Ernst Klaas nog zelf op de schoolbanken zat.
1: Dus eigenlijk heeft hij het personage van De Witte op zichzelf gebaseerd?
2: In die scène wel, ja. In de televisieserie Wij Heren van Zichem zitten veel verwijzingen naar Ernst Klaas. Dat komt omdat de serie is opgenomen kort na het overlijden van Ernst Klaas.
1: Oké. Ernst Klaas heeft het een beetje op zichzelf gebaseerd, maar een klein beetje, maar zou de figuur dan ook wel echt bestaan hebben? Zou je daar ook iemand anders voor gebruikt hebben? Of?
2: Er zou wel een witte kop geweest zijn met sloeberstreken, maar het is vooral, of hij is vooral een samenraapsel van alle kattenkwaad van verschillende jongens uit die tijd. In het verhaal heet De Witte eigenlijk Ludovicus, kortweg Louis. In de tv-serie noemt de schoolmeester hem ook soms Klaas. En misschien is dit ook wel een knipoog naar auteur Ernst Klaas.
1: Ja, misschien inderdaad wel. Een docu over de auteur, dat kan je bekijken op ons YouTube-kanaal. Dat vind je terug op de website radioostwest.be.
3: Ze stonden daar in Kortrijk te wachten in de wei. De stoere Vlaamse kerels, heel proper zij aan zij. De knapzak vol met lekkers, wat worsten en wat brood. En zelfs wat druivensuiker voor in geval van nood. En plots weer

0: voor zij die nu pas afstemmen op Radio Oost-West. Wel, je luistert nog tot en met 7 uur naar de tijdlijn met daarin de geschiedenis van de dag. Tijd voor een overzicht van enkele bekende overledenen op de dag van vandaag.
1: In 1909 overleed Louis de la Chancerie. Hij was de architect van het Centraal Station in Antwerpen, de Sint-Petrus- en Pauluskerk in Oostende, het stadhuis van Diksmuiden en het Provinciale Hof op de Grote Markt in Brugge. Bovendien restaureerde hij veel Brugse gebouwen in de neo-gotische stijl.
0: In 1973 overleed J.J. R. Tolkien, auteur van onder meer The Hobbit en The Lord of the Rings. Over de man is zijn leven ook een film gemaakt. Zelf heeft hij wel nooit het succes van zijn boek eigenlijk gekend, want het was zijn zoon die ze uitbracht na zijn overlijden.
1: In 1937 overleed de Franse historicus en pedagoog Pierre de Coubertin, grondlegger van de moderne Olympische Spelen in 1896. Over Pierre de Coubertin kan je een docu bekijken op ons YouTube-kanaal.
0: En in 1989 overleed acteur Anton Peters, vooral bekend als Bolle Verbuik uit de Paradijsvogels.
1: De Zuid-Afrikaanse chirurg Christian Barnard overleed in 2001, dag op dag 25 jaar geleden. Hij deed de eerste geslaagde harttransplantatie eind 1967.
0: En in 2011 is tv-gezicht Tony Corsari overleden aan kanker, vandaag 15 jaar geleden. Hij scoorde een grote hit met Waarom zijn de bananen krom? Het staat zelfs op zijn grafzerk vermeld.
1: En 5 jaar geleden, vandaag in 2021, is de Griek Mikis Theodorakis overleden. Hij ging de geschiedenis in als de componist van de muziek voor de film Zorba.
2: Ik reisde door heel verre streken, steeds mijn ogen uitgekeken naar al wat ik zag. Om erg veel wees

0: Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Dit is Tony Corsari nog eens hier op Radio Oost-West met zijn levensvraag. Waarom zijn de bananen krom? Weet je, Danny?
1: Ja, omdat ze hier recht zijn.
0: Ik ging zeggen, dat ze anders niet in je jasje passen.

0: dichter bij de dag van vandaag, 2 september, ligt de volgende halte in die geschiedenis van de dag. Vandaag in 2021 kondigt de Zweedse groep ABBA aan na 40 jaar terug op te treden met nieuwe nummers. Het nieuwe album verscheen 2 maanden later dan op 5 november.
1: 2 nieuwe nummers daaruit moesten de comeback al in de kijker zetten. I Still Have Faith in You en Don't Shut Me Down. Ook raakte bekend dat ABBA opnieuw zal optreden in Londen in de vorm van hologrammen, de zogenaamde avatars.
0: Bjorn en Benny die vertellen over hun hologramconcerten. Dat kan je bekijken op ons YouTube-kanaal op website radioostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De energieprijzen schieten weer omhoog, oorzaakt de spanning in het Midden-Oosten. De gasprijs op de internationale markten staat op zijn hoogste peil in bijna 4 jaar, zelfs hoger dan bij het begin van de oorlog. Benzinetanken wordt morgen ook weer duurder. Voor een liter 95 betaal je morgen meer dan 2 euro. En ook luchtvaartmaatschappij Ryanair voelt de stijgende brandstofprijzen. Het gaat deze winter schrappen in zijn aanbod, dat laat de maatschappij weten. Het zou zo'n 2 miljoen zitjes minder ter beschikking stellen. Stijgende prijzen moeten we nu nog niet meteen verwachten, maar het gaat wel komen. Op de Kunstberg in Brussel is actie gevoerd tegen de oorlog in Gaza. Exact een jaar geleden heeft onze regering daar een standpunt over ingenomen, maar daar doen ze niks mee, verwijten de actievoerders. En de genocide gaat intussen gewoon door. Naar de 11e rit van de Vuelta, die is gewonnen door de Brit Matthew Brennan. Hij haalde het in een massasprint voor de Fransman Brian Coquart. Onze landgenoot Jordi Meus werd 3e. Wout van Aert sprintte mee, maar werd 5e. Hij behoudt ook de groene puntentrui. De Spanjaard Enric Maas blijft leider in het algemene klassement. Volgens Duitse media zijn 2 verdachten geïdentificeerd na de mislukte droneaanval op de luchthaven van Leipzig begin augustus. Het gaat om 2 mannen met de Russische nationaliteit. De politie vond hen na DNA-onderzoek op de drone en de explosieven. Een van hen stond al gekend bij politie en gerecht. Vanavond en vannacht wolken met hier en daar kans op regen, minima rond een graad of 16. Morgen start bewolkt, mogelijk regenachtig. Na de middag komt de zon erdoor, 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en droger met temperaturen rond 25 graden.
1: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

Welkom aan de pool. Geniet aan de voet van de poolberg van de Poolbar. De gezellige zomerbar voor jong en oud. Nog tot en met 13 september. Verse drankjes, lokale smaken, ontspanning en speelplezier voor de kinderen. Beleef nog even de mooiste zomeravonden. Poolbar, kom proeven, spelen en genieten. Meer info www.poolbar.be.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: NV Van Eno uit Wingene. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingene. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
3: I am the god of hellfire and I bring you...

0: avond. Het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Pittem komt maandag voor het eerst weer samen na het zomerverlof. In het kader van het mobiliteitsplan worden enkele verkeersmaatregelen definitief vastgelegd. Zo wordt de zone 30 uitgebreid. In de Meulebekenstraat en Bekkemeers komt er een parkeerverbod in een deel van de Fonteinenstraat en wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Fonteinenstraat-Meulebekenstraat aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Inwoners van 11 gemeenten in Midden-West-Vlaanderen kunnen voor het eerst deelnemen aan Behaag je Tuin. Dat is de jaarlijkse groepsaankoop van streekeigen plantgoed van de regionale landschappen. Van haagpakketten tot hoogstam fruitbomen en solitaire struiken. Bestellen kan tot en met 15 oktober via behaagjetuin.be. Het gaat onder meer om de gemeenten Dentergem, Engelmünster, Isegem, Oost-Rozebeke, Pittem, Tielt en Wielsbeke. Naar aanleiding van de langere droogteperiodes en de recente brand in de Hoge Venen informeerde oppositieraadslid Pieter-Jan Verhooyen in Wingenen hoe sterk het bosrijke Wingenen gewapend is tegen bosbranden. Burgemeester Huis benadrukte dat er al een operationele voorbereiding bestaat voor natuur- en bosbranden. Zo beschikt de brandweerzone over specifieke digitale bereikbaarheidskaarten voor de bossen van Wingenen, terwijl er ook jaarlijks overleg plaatsvindt met het Agentschap voor Natuur en Bos. Een man moest zich dinsdagochtend voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij in een winkelstraat in Deinze 63 per uur reed, waar een snelheidsbeperking van 30 per uur geldt. De politierechter wees erop dat de man intussen al voor de vierde keer werd veroordeeld voor een verkeersovertreding. Hij kreeg een boete van €320 en een rijverbod van 15 dagen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanavond en vannacht veel bewolking, lokaal kans op regen bij minimaal tot 16 graden. Morgen verloopt de ochtend grijs en regenachtig, maar na de middag breekt de zon door, 23 graden. Vrijdag zwaar bewolkt met kans op buien. Later het weekend belooft zonnig en droog te worden met temperaturen rond 25 graden.
2: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Goedenavond, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De Slovense wielrenner Pogačar heeft het ziekenhuis in Barcelona mogen verlaten. Hij kwam zwaar ten val in de Ronde van Spanje afgelopen weekend. Brak zijn sleutelbeen, een halswervel en liep een hersenschudding op. Pogačar moest logischerwijs dus opgeven. Wanneer hij terug zal kunnen koersen is onduidelijk. Het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln is aangekomen in Thailand na meer dan 9 maanden op zee. Zo'n 5000 militairen zijn aan land gegaan in de Thaise hoofdstad Pattaya, vooral bekend om zijn sekstoerisme. En dat doet toch de wenkbrauwen fronsen. Thailand zet daar 600 politieagenten in en heeft ook tientallen prostituees preventief van straat gehaald. De Amerikaanse missie duurde bijna dubbel zo lang als gepland. De omstandigheden aan boord waren slecht, met amper eten en kapot sanitair. Net wanneer je denkt dat het niet gekker kan, doet Amerikaanse president Trump een nieuwe uitspraak. Dit keer over de naam van de straat van Hormuz. Op zijn eigen social media stelt hij voor: als we nu eens gaan spreken over de straat van Trump. En het is geen grap. Het is een van de paradepaardjes van Trump om tijdens zijn ambtstermijn dingen een andere naam te geven. Zo deed hij dat bijvoorbeeld ook met de Golf van Mexico, die nu de Golf van Amerika werd. Radio Vanavond en vannacht hier en daar kans op regen, minima een graad of 16. Morgen start bewolkt, mogelijk ook wat regen. Na de middag komt de zon erdoor bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en droger met temperaturen rond 25 graden.
3: De avond van Oost-West.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: De kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Pittem komt maandag voor het eerst weer samen na het zomerverlof. In het kader van het mobiliteitsplan worden enkele verkeersmaatregelen definitief vastgelegd. Zo wordt de zone 30 uitgebreid. In de Meulebekenstraat en Bekkemeers komt er een parkeerverbod in een deel van de Fonteinenstraat en wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Fonteinenstraat-Meulebekenstraat aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Inwoners van 11 gemeenten in Midden-West-Vlaanderen kunnen voor het eerst deelnemen aan Behaag je Tuin. Dat is de jaarlijkse groepsaankoop van streekeigen plantgoed van de regionale landschappen. Van haagpakketten tot hoogstam fruitbomen en solitaire struiken. Bestellen kan tot en met 15 oktober via behaagjetuin.be. Het gaat onder meer om de gemeente Dentergem, Engelmünster, Isegem, Oost-Rozebeke, Pittem, Tielt en Wielsbeke. Naar aanleiding van de langere droogteperiodes en de recente brand in de Hoge Venen informeerde oppositieraadslid Pieter-Jan Verhooyen in Wingenen hoe sterk het bosrijke Wingenen gewapend is tegen bosbranden. Burgemeester Huis benadrukte dat er al een operationele voorbereiding bestaat voor natuur- en bosbranden. Zo beschikt de brandweerzone over specifieke digitale bereikbaarheidskaarten voor de bossen van Wingenen, terwijl er ook jaarlijks overleg plaatsvindt met het Agentschap voor Natuur en Bos. Een man moest zich dinsdagochtend voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij in een winkelstraat in Deinze 63 per uur reed, waar een snelheidsbeperking van 30 per uur geldt. De politierechter wees erop dat de man intussen al voor de vierde keer werd veroordeeld voor een verkeersovertreding. Hij kreeg een boete van €320 en een rijverbod van 15 dagen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond en vannacht hier en daar kans op regen, minima een graad of 16. Morgen start bewolkt, mogelijk ook wat regen. Na de middag komt de zon erdoor bij 23 graden. Ook vrijdag overwegend bewolkt met na de middag kans op regen. Het weekend wordt zonniger en droger met temperaturen rond 25 graden.
0: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: Vandaag beginnen we aan de laatste 120 dagen van het jaar. Zoals elke weekdag kan je op dit uur meereizen in de teletijdmachine. Op 2 september 1990 wordt Rudy Danens uit Deinze wereldkampioen op de weg. In datzelfde jaar, 1990, was Rudy Danens tweede in de Ronde van Vlaanderen en vierde in Luik, Bastenaken-Luik. Wegens hartproblemen moest hij 2 jaar later, in 1992, stoppen met wielrennen. Zoals bekend verongelukte Rudy Danens 6 jaar later, in 1998, op de E40 op weg naar Eurosport, waar hij co-commentator was voor de Ronde van Vlaanderen. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis in Aalst. In 1915 ontdekken 2 boomsnoeiers in het bos in de buurt van Taanwijs in Beernem het begraven lichaam van baron Henri Dudekem d'Acquaux. Hij was 3 maanden geleden spoorloos verdwenen uit zijn kasteel in Ruddervoorde. Het was de eerste van de 6 moorden van Beernem tussen 1915 en 1944. Eind mei 1915 werd de baron 's nachts om 2:30 door 3 Duitse soldaten uit zijn bed gehaald met de smoes dat de Duitse opperbevelhebber in Tielt de baron dringend wou spreken. Maar het zou ook kunnen dat de baron werd vermoord op vraag van zijn vrouw, omdat die een passionele relatie had met de Beernemse burgemeester Etienne de Vrière. De baron werd in de rug geschoten en levend begraven. 4 dagen lang, van 2 september tot en met 5 september 1666, wordt Londen door een brand voor 80% verwoest. Vandaag dus 360 jaar geleden. Het vuur ontstond 's nachts bij de bakker in de Pudding Lane. Hij haalde de burgemeester erbij, maar die onderschatte de brand compleet. "A woman might piss it out," was zijn antwoord, en hij kroop terug in zijn bed. Tussen de 70 en de 80.000 houten huizen in smalle straten gingen in de vlammen op. De temperatuur liep op tot 1250 graden Celsius. St. Paul's Cathedral, toen nog met een spits, ging tegen de vlakte. Officieel waren er maar 6 doden. Er waren wel veel meer doden, maar in 1666 werden in Londen de armen en de middenklasse nog niet geregistreerd. Op 2 september 1968 overlijdt Ernest Klaas. Hij was de schrijver van De Witte. De zwart-witfilm van De Witte was trouwens de eerste langspeelfilm in ons land in 1934. In 1980 maakte Rob de Hert een kleurenversie. De Witte was ook één van de hoofdfiguren in de tv-serie Wij, Heren van Zichem. Hoewel dat scenario eigenlijk een samensmelting was van 3 verhalen van Ernest Klaas, namelijk De Witte, Het leven van Herman Koenen en Het kosthuis van Fien Janssens. Ernest Klaas studeerde Germaanse filologie aan de Universiteit in Leuven. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd hij beschuldigd van collaboratie en werd hij 3 maanden opgesloten in de gevangenis van Sint-Gilles. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken. Ernest Klaas werd 82 en hij ligt begraven op het kerkhof van de abdij van Averbode. De Zuid-Afrikaanse chirurg Christian Barnard overleed in 2001, dag op dag 25 jaar geleden. Hij deed de eerste geslaagde harttransplantatie eind 1967. In 2011 is tv-gezicht Tony Corsari overleden aan kanker, vandaag 15 jaar geleden. Hij scoorde een grote hit met Waarom zijn de bananen krom? 5 jaar geleden, vandaag in 2021, is de Griek Mikis Theodorakis overleden. Hij ging de geschiedenis in als de componist van de muziek voor de film Zorba. Op 3 september 2004 kwamen 334 kinderen en volwassenen om bij de bevrijding van de gijzeling in een school in Rusland. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Er zijn afgelopen zomer bijna 3000 Belgen overleden door de hitte, blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral de eerste hittegolf eiste een zware tol, toen stierven er 2000 mensen meer dan anders. De zwaarste dag was 27 juni, toen waren er 641 overlijdens. We moeten niet beginnen panikeren nu Rusland ons al maar vaker begint uit te dagen. Dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans op VTM Nieuws en bij HLN. Het gaat dan onder meer over de mislukte droneaanval in Leipzig. Duitsland beschuldigde Rusland openlijk van die aanval. Eerder haalde ook Europees Commissievoorzitter von der Leyen al uit naar Rusland. Ondertussen wil de Europese Unie snel strenge regels invoeren voor visa voor Russische ex-militairen en toeristen. Volgens Kaya Kallas, de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlandse beleid van de Europese Unie, is daar brede steun voor onder de lidstaten. Volgens Duitse media zou een van de verdachten van de mislukte droneaanval in Leipzig via een Italiaans toeristenvisum de Schengenzone zijn binnengekomen. De Amerikaanse golfer Tiger Woods is zijn rijbewijs kwijt voor 5 jaar. Dat heeft hij zelf laten weten, omdat hij in maart een verkeersongeval veroorzaakte in de buurt van Miami. Hij probeerde in te halen, maar zijn wagen kantelde. Nadien weigerde hij een urinetest af te leggen. Het is niet de eerste keer dat hij een ongeval veroorzaakt waar Woods echt bij betrokken is. De weersverwachting dan. We starten bewolkt met hier en daar regen. Nadien komt de zon erdoor. We krijgen tot 23 graden. Vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en droger bij temperaturen rond 25 graden dan.
1: De nacht van Oost-West.

0: is 12 uur. Radio Old West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Pittem komt maandag voor het eerst weer samen na het zomerverlof. In het kader van het mobiliteitsplan worden enkele verkeersmaatregelen definitief vastgelegd. Zo wordt de zone 30 uitgebreid in de Meulebekenstraat en Bekkemeers, komt er een parkeerverbod in een deel van de Fonteinenstraat en wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Fonteinenstraat-Meulebekenstraat aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Inwoners van 11 gemeenten in Midden-West-Vlaanderen kunnen voor het eerst deelnemen aan Behaag je Tuin. Dat is de jaarlijkse groepsaankoop van streekeigen plantgoed van de regionale landschappen. Van haagpakketten tot hoogstam, fruitbomen en solitaire struiken. Bestellen kan tot en met 15 oktober via behaagjetuin.be. Het gaat onder meer om de gemeenten Dentergem, Engelmünster, Isegem, Oost-Rozebeke, Pittem, Tielt en Wielsbeke. Naar aanleiding van de langere droogteperiodes en de recente brand in de Hoge Venen informeerde oppositieraadslid Pieter-Jan Verhooyen in Wingenen hoe sterk het bosrijke Wingenen gewapend is tegen bosbranden. Burgemeester Huis benadrukte dat er al een operationele voorbereiding bestaat voor natuur- en bosbranden. Zo beschikt de brandweerzone over specifieke digitale bereikbaarheidskaarten voor de bossen van Wingenen, terwijl er ook jaarlijks overleg plaatsvindt met het Agentschap voor Natuur en Bos. Een man moest zich dinsdagochtend voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij in een winkelstraat in Deinze 63 per uur reed, waar een snelheidsbeperking van 30 per uur geldt. De politierechter wees erop dat de man intussen al voor de vierde keer werd veroordeeld voor een verkeersovertreding. Hij kreeg een boete van €320 en een rijverbod van 15 dagen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. De weersverwachting dan. We starten bewolkt met hier en daar regen. Nadien komt de zon erdoor. We krijgen tot 23 graden. Vrijdag bewolkt en regenachtig. Het weekend wordt zonniger en droger bij temperaturen rond 25 graden dan.
4: De nacht van Oost-West.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt.

zoekt naar wat genegenheid, naar warmte in je bed. Maar meestal is het surrogaat,

0: Goedenacht. Het is 1 uur. Radio Alt-West.
1: Nieuws. Net geen 3000 Belgen zijn afgelopen zomer overleden door extreme hitte, blijkt uit officiële cijfers van Cienzano. Vooral de eerste hittegolf sloeg ongenadig hard toe, toen stierven 2000 mensen meer dan normaal. De dodelijkste dag was 27 juni met 641 overlijdens. Er is mogelijk een Belgisch spoor in het onderzoek naar de dodelijke drugsafrekening in het Nederlandse Overasselt. De bloedige opdracht zou rechtstreeks vanuit ons land zijn gegeven. In het dossier zijn al 35 verdachten opgepakt, onder wie twee Belgen. Bij het geweld kwam een 51-jarige man om. Ons land gaat veel nauwer samenwerken met Nederland en Duitsland om grote natuurbranden te bestrijden. De bevoegde ministers hebben afgesproken om sneller informatie en middelen uit te wisselen. Een noodzakelijke stap, want de natuurbrand stopt niet aan de grens, aldus Vlaams minister Broens. De Europese Unie wil op korte termijn de visumregels voor Russische toeristen en ex-militairen flink aanscherpen. Volgens Europees buitenlandschef Kaya Kallas is daar brede steun voor binnen de lidstaten. De maatregel volgt na de verijdelde droneaanslag in het Duitse Leipzig. Amerikaans president Trump is opgelucht op de verhuizing van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle naar Groot-Brittannië. Tegenover journalisten verklaarde Trump kortweg dat hij toch al geen fan van het koppel was. In de Jupiler Pro League heeft Union een makkelijke zege geboekt. In een ingehaalde wedstrijd wonnen de Brusselaars met 0-3 op het veld van Sint-Truiden. Door deze overwinning stijgt Union naar de tweede plaats in het klassement met 10 op 12. STVV blijft steken op de tiende plaats. We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zit het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend belooft het zonnig en droog te worden met zomerse maxima rond 25 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De gemeenteraad van Pittem komt maandag voor het eerst weer samen na het zomerverlof. In het kader van het mobiliteitsplan worden enkele verkeersmaatregelen definitief vastgelegd. Zo wordt de zone 30 uitgebreid. In de Meulebekenstraat en Bekkemeers komt er een parkeerverbod in een deel van de Fonteinenstraat en wordt de voorrangsregeling aan het kruispunt Fonteinenstraat-Meulebekenstraat aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen. Inwoners van 11 gemeenten in Midden-West-Vlaanderen kunnen voor het eerst deelnemen aan Behaag je Tuin. Dat is de jaarlijkse groepsaankoop van streek-eigen plantgoed van de regionale landschappen. Van haagpakketten tot hoogstam fruitbomen en solitaire struiken. Bestellen kan tot en met 15 oktober via behaagjetuin.be. Het gaat onder meer om de gemeente Dentergem, Engelmünster, Isegem, Oost-Rozebeke, Pittem, Tielt en Wielsbeke. Naar aanleiding van de langere droogteperiodes en de recente brand in de Hoge Venen informeerde oppositieraadslid Pieter-Jan Verhooyen in Wingenen hoe sterk het bosrijke Wingenen gewapend is tegen bosbranden. Burgemeester Huis benadrukte dat er al een operationele voorbereiding bestaat voor natuur- en bosbranden. Zo beschikt de brandweerzone over specifieke digitale bereikbaarheidskaarten voor de bossen van Wingenen, terwijl er ook jaarlijks overleg plaatsvindt met het Agentschap voor Natuur en Bos. Een man moest zich dinsdagochtend voor de politierechtbank verantwoorden nadat hij in een winkelstraat in Deinze 63 per uur reed, waar een snelheidsbeperking van 30 per uur geldt. De politierechter wees erop dat de man intussen al voor de vierde keer werd veroordeeld voor een verkeersovertreding. Hij kreeg een boete van €320 en een rijverbod van 15 dagen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: We starten grijs met lokaal wat nattigheid, maar in de loop van de dag breekt de zon door en zit het kwik rond 23 graden. Vrijdag verloopt opnieuw bewolkt en regenachtig, maar in het weekend